0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat er verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Bijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Bijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Bijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen. Intermezzo organiseert op 8 september in Zwolle een speciale Ibiza-avond voor jongvolwassenen die kanker hebben of hebben gehad. De avond staat in het teken van ontspanning, muziek en ontmoeting. Bezoekers kunnen onder andere genieten van alcoholvrije cocktails en samen ervaringen delen met leeftijdsgenoten. De Zwolse Fietsersbond start op dinsdag 8 september een nieuw seizoen van Fietsje Met. De gratis fietstocht vertrekt om 19:30 s'avonds vanaf het Lubeckplein en duurt ruim een uur. Het thema van deze editie is Alles wordt nieuw en de deelnemers fietsen langs verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten in Zwolle. Aanmelden is niet verplicht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet, reserveer direct op onserf.nl.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
8: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
7: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
9: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
7: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de eerste dagelijkse file ontstaan. En dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag overleden na een ernstig ongeval op de Koelmansstraat bij Hoornhorst. De auto reed vanuit Hoornhorst richting de N35, maar ging in een bocht rechtdoor en botste hard tegen een betonnen geluidswal. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De Koelmansstraat werd tijdelijk afgesloten.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
9: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
8: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
10: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
8: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kleine 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag overleden na een ernstig ongeval op de Koelmansstraat bij Hoornhorst. De auto reed vanuit Hoornhorst richting de N35, maar ging in een bocht rechtdoor en botste hard tegen een betonnen geluidswal. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De Koelmansstraat werd tijdelijk afgesloten. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
5: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
4: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt.

0: Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Intermezzo organiseert op 8 september in Zwolle een speciale Ibiza-avond voor jongvolwassenen die kanker hebben of hebben gehad. De avond staat in het teken van ontspanning, muziek en ontmoeting. Bezoekers kunnen onder andere genieten van alcoholvrije cocktails en samen ervaringen delen met leeftijdsgenoten. De Zwolse Fietsersbond start op dinsdag 8 september een nieuw seizoen van Fietsje Met. De gratis fietstocht vertrekt om 19:30 s'avonds vanaf het Lübeckplein en duurt ruim een uur. Het thema van deze editie is Alles wordt nieuw en de deelnemers fietsen langs verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten in Zwolle. Aanmelden is niet verplicht. Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: turn to dust all that I adore.
1: Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht, dit is 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000 en nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderloo gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging een half uur. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 7 kilometer file met een kwartier op onthouden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse Fietsersbond start op dinsdag 8 september een nieuw seizoen van Fietsje Met. De gratis fietstocht vertrekt om 19:30 s'avonds vanaf het Lübeckplein en duurt ruim een uur. Het thema van deze editie is Alles wordt nieuw en de deelnemers fietsen langs verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten in Zwolle. Aanmelden is niet verplicht. Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
5: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens 1 ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
2: Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag overleden na een ernstig ongeval op de Koelmansstraat bij Hoornhorst. De auto reed vanuit Hoornhorst richting de N35, maar ging in een bocht rechtdoor en botste hard tegen een betonnen geluidswal. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De Koelmansstraat werd tijdelijk afgesloten. De Zwolse Fietsersbond start op dinsdag 8 september een nieuw seizoen van Fietsje Met. De gratis fietstocht vertrekt om 19:30 s'avonds vanaf het Lübeckplein en duurt ruim een uur. Het thema van deze editie is Alles wordt nieuw en de deelnemers fietsen langs verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten in Zwolle. Aanmelden is niet verplicht.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
1: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren. De droogte in de regio is de afgelopen weken flink afgenomen door de regen. De waterpeilen staan inmiddels weer op niveau en ook de dijken zijn weer groen. Toch blijft de waterschap Drentse Overijsselse Delta alert. De tijdelijke pomp bij gemaal Anke Smit in Deventer blijft voorlopig in gebruik om de wateraanvoer op peil te houden. Volgens het waterschap kan het na de komende wisselvallige periode opnieuw droger worden. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelenveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
6: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen, dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit. Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren. Op de A28 bij Zwolle zijn dinsdagavond 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 5:15 op de rijbaan richting de IJsselbrug. Door de botsing werd tijdelijk 1 rijbaan afgesloten en ontstond een file. Een van de betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet ernstig gewond. De beschadigde auto's zijn afgesleept en inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewieler Centrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. MaxXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MaxXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl. En neem contact met ons op.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Baarn heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
7: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Op de A28 bij Zwolle zijn dinsdagavond 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 17:15 op de rijbaan richting de IJsselbrug. Door de botsing werd tijdelijk 1 rijbaan afgesloten en ontstond een file. Een van de betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet ernstig gewond. De beschadigde auto's zijn afgesleept en inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren. De droogte in de regio is de afgelopen weken flink afgenomen door de regen. De waterpeilen staan inmiddels weer op niveau en ook de dijken zijn weer groen. Toch blijft de waterschap Drents Overijsselse Delta alert. De tijdelijke pomp bij gemaal Anke Smit in Deventer blijft voorlopig in gebruik om de wateraanvoer op peil te houden. Volgens het waterschap kan het na de komende wisselvallige periode opnieuw droger worden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Ha ha.

0: Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Op de A28 bij Zwolle zijn dinsdagavond 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 17:15 op de rijbaan richting de IJsselbrug. Door de botsing werd tijdelijk 1 rijbaan afgesloten en ontstond een file. Een van de betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet ernstig gewond. De beschadigde auto's zijn afgesleept en inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kent geen maat. Bij Angelique in Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort staat namelijk 5 kilometer door een pechgeval. Linkerrijstrook is dicht, op onthoud is 3 kwartier. Op de N50 Emmeloord Zwolle doe je 10 minuten langer over bij Kampen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Op de A28 bij Zwolle zijn dinsdagavond 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 5:15 op de rijbaan richting de IJsselbrug. Door de botsing werd tijdelijk 1 rijbaan afgesloten en ontstond een file. Een van de betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet ernstig gewond. De beschadigde auto's zijn afgesleept en inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren. De droogte in de regio is de afgelopen weken flink afgenomen door de regen. De waterpeilen staan inmiddels weer op niveau en ook de dijken zijn weer groen. Toch blijft de waterschaps Drentse Overijsselse Delta alert. De tijdelijke pomp bij gemaal Anke Smit in Deventer blijft voorlopig in gebruik om de wateraanvoer op peil te houden. Volgens het waterschap kan het na de komende wisselvallige periode opnieuw droger worden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle duurt er een kwartier langer over voor het knooppunt Hoevelaken. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Presikhaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen. In de stadskazerne in Kampen wordt op zaterdag 5 september een vrijwilligersmarkt gehouden. Tientallen maatschappelijke organisaties zijn aanwezig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Bezoekers kunnen kennis maken met de organisaties en ontdekken welke vrijwilligerswerk bij hun past. Ook is er informatie over ontmoeting en burenhulp. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet, reserveer direct op onserf.nl.
2: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van NDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Duiven een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek staat 7 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de stadskazerne in Kampen wordt op zaterdag 5 september een vrijwilligersmarkt gehouden. Tientallen maatschappelijke organisaties zijn aanwezig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Bezoekers kunnen kennis maken met de organisaties en ontdekken welke vrijwilligerswerk bij hun past. Ook is er informatie over ontmoeting en burenhulp. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. De droogte in de regio is de afgelopen weken flink afgenomen door de regen. De waterpeilen staan inmiddels weer op niveau en ook de dijken zijn weer groen. Toch blijft de waterschap Drents Overijsselse Delta alert. De tijdelijke pomp bij gemaal Anke Smit in Deventer blijft voorlopig in gebruik om de wateraanvoer op peil te houden. Volgens het waterschap kan het na de komende wisselvallige periode opnieuw droger worden. Op de A28 bij Zwolle zijn dinsdagavond 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 17:15 op de rijbaan richting de IJsselbrug. Door de botsing werd tijdelijk 1 rijbaan afgesloten en ontstond een file. Een van de betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet ernstig gewond. De beschadigde auto's zijn afgesleept en inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
7: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
6: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat vanaf maandag 7 september maandenlang dicht vanwege groot onderhoud. De afsluiting duurt tot vrijdag 27 november. Het asfalt en de fundering worden volledig vernieuwd. Ook worden staalslakken onder het wegdek verwijderd. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de N331, N334 en de N375. Weggebruikers worden gevraagd de aangegeven omleidingroutes te volgen. Reizigers vanuit Zwolle richting Emmen en Meppel moeten dit weekend rekening houden met vervangend busvervoer. Van zaterdag 5 september 1 uur 's nachts tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends rijden er op deze trajecten geen treinen. ProRail werkt aan de overkapping van station Zwolle. Oude kunststofplaten worden vervangen door gebogen glas, waardoor er meer daglicht op het station komt. Reizigers worden geadviseerd om vooraf de actuele reisinformatie te controleren. Werknemers van Scania in Zwolle leggen op 11 september het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten en de WIA te verlagen. Volgens FNV worden zeker 500 werknemers verwacht bij de staking. De actie maakt deel uit van een landelijke stakingsgolf tegen de plannen van het kabinet. De vakbond sluit verdere acties niet uit.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
0: Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
6: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
5: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
8: Dit is Blues World. Blues Radio met specials, live bands en boer. Presentatie Tonio A.
9: Mensen, welkom. Welkom hier weer in het mooie Hedel. Na een korte zomerstop van augustus gaan we weer beginnen met Blues World Café. Het gaat een hele mooie avond worden. En mensen, gaan genieten, want de Marble Tones die zullen de avond wel helemaal compleet maken. Geef ze een warm applaus. De Marble Tones.
10: Hallo. Had nog even een gesprekje backstage. Leuk dat jullie hier allemaal zijn.
11: Normaal kun je niks zien, hè? Dit lampje is hier over, maar we kunnen kijken allemaal uit. We kunnen ze zien.
10: Ja, we kunnen ze zien. Ja, dat is echt heel licht.
11: Dat is echt een heel ander zit.
10: We zijn het eigenlijk niet gewend, jongens. Zou maar eerlijk zijn. Het is heel confronterend, zo'n optreden met mensen. Kijk, jullie komen een beetje los. Dat was inderdaad de bedoeling. Ja. We gaan een setje spelen van... we hebben bijna zeg maar 2 uur gereserveerd. Dus als jullie nou denken, nou, dit duurt wel lang. Je mag er gewoon doorheen praten, denk ik. Mag dat ook van de geluidstechnicus? Nee? Oh, ik zie daar dat er een geluidstechnicus een heel erg nee. Nou ja, maakt uit. Dan word je vereeuwigd. Dat is prima. Kan ik trouwens iets meer monitor voor mijn zang krijgen? Want het is een beetje... Tje, tje, tje. Ik zie een duimpje omhoog komen. Mag ik even een applausje voor de technici ook meteen? Yay! Oh, hey! Nu gaat hij heel hard. Ja, dat is hem. Nou, dat is helemaal weg. Maar nu is hij weer. Top. Oké, nou. If you're ready.
11: Yep.
10: We hebben een album gemaakt, dames en heren. Dat is het eerste liedje van het album. Dus...

Thank you. Okay. Dames en heren, dit volgende... jullie hebben het verhaal waarschijnlijk wel eens gehoord. Het volgende nummer heet Rocking at the Zoo Bar. En de Zoo Bar, dat bestaat echt. Dat is een kroeg in Lincoln, Nebraska. En volgens Arjan. En je kunt het googlen, we hebben wel eens gegoogeld. Hij bestaat echt. En wij speelden een keer in Amerika. We hebben een toertje gedaan in de San Francisco Bay Area. En er kwam een dame naar ons toe en die zei... Oh man, I love that place, man. I used to go there all the time in the Zoo Bar. That's a great bar. En wij stonden weer zo. Oh, really? Yeah, it's not your song? No, it is not. Rocking at the Zoo Bar.

Thank you. Ik weet niet precies hoe ik het best kan aankondigen, dames en heren. In het Engels, voor de hele wereld. Want het is toch voor internetradio. Of, mijn Zwols is niet zo best. Anders zou het speciaal voor Salland 1 doen. En dat is volgens mij... Op zijn Apeldoorns, dat kan ik al helemaal niet. Op zijn Gemerts. Dat is er ook nog. Op zijn Venlo's, op zijn Arnhems. Kan allemaal. Dit volgende nummertje heet Too Late, dames en heren. Hebben we ook opgenomen, ons eerste album. En we spelen het nog steeds af en toe. In de toon zit van een zachte G. Ja, iedereen die meest wil zingen, moet het een zachte G doen. Heel serieus liedje.

0: That's right. Ja, dames en heren, dat is de manier om dan uiteindelijk dakloos te worden. Als je dat te vaak doet. Op een gegeven moment. Dat is een heel groot probleem tegenwoordig. Niet alleen meer bij bluesmuzikanten. Tegenwoordig bij iedereen. Geldproblemen. Dakloosheid. Ik heb ook wel een tijdje in een auto gewoond. Maar dat is al een tijdje geleden gelukkig. En ik heb een geliefde die heel goed kan koken. Nou ja, wat wil je nog meer? Dan is het toch... Ja. En zij schopt mij er ook nog niet uit. Dus.
1: Ja. Heb jij tempo? Yes? Tempo.
2: Yes? Ja, ik heb een tempo.

0: Dank u wel. Ja, dat is inderdaad een van de liedjes van ons nieuwe album, dames en heren. Is dit de eerste keer dat live spelen? Of hebben we in Engeland al een keer gedaan? Nee, niet in Engeland. Is wat, jongens. Het is al dat nieuwe werk en al. Ach man, even een slokje. Jullie zijn wel heel braaf en stil, moet ik zeggen. Dat is echt. Ik ben onder de indruk. Geen Dutch disease. Ik weet niet wie. Iedereen heeft zijn eigen problemen, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. I can tell. Voelde zich inderdaad een beetje eenzaam. Wij hebben samen vroeger besloten om een keer dezelfde instrumenten aan te schaffen. Want ze zijn goud.
1: Jazeker.
0: Nee, dat is niet waar. Hij heeft hem al sinds de jaren 80, denk ik niet.
1: Dat zou je niet verklappen.
0: Ik zou het niet vertellen, maar hij heeft hem al een tijdje. En toen dacht ik wel, oh, die is wel mooi. En toen heb ik hem ook gekocht. En ja, het is een heel mooi setje. Dus. En nu moet je altijd op zacht gouden gitaar spelen. Maar hij is wel echt goud. En goed. Dit nummer. Er is geen enkel bruggetje wat ik kan maken. Dit heet I Can Tell. Het gaat over relaties. Nou ja, dus deze relatie. Relatie van ons tot publiek. I Can Tell.

Dat liedje doen wij al een paar jaar, dames en heren. En ik probeer iedere keer daar iets anders van te maken van het eindje. Dus dat is helemaal geïmproviseerd. Behalve dan het gevoel wat erin loskwam. Dat was niet geïmproviseerd. Jullie kennen die pijn, denk ik wel, of niet? Toch? Of, wie, zijn hier mensen met een relatie, trouwens? Mensen met een relatie? 1, 2, 3, 4, de geluidstechnicus. Nou, jij hebt een relatie met jezelf. Dat is een begin. Dat telt ook, hoor ik. Nou, maar ja. Dus je kunt hier om je heen kijken en als je iets ziet waarvan je denkt, oh, die ziet er leuk uit, dan, nou ja, weet je? Just saying. Ja, ik bedoel, je kunt op Tinder, je kunt ook gewoon naar de Marbletoes natuurlijk. Wat maakt het uit? Maar we hebben nu zo'n staf. Goed, dit gaat over zo'n situatie dat je iemand leert kennen, dat je dan denkt, oh, ben je nu al bij me ingetrokken? Maar baby, nu zo'n staf.

Dankjewel. Het volgende nummer is een Muddy Waters tune.

0: I want to be loved.
1: Yes, sir.
2: Thank you, thank you. En dames en heren, hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Dat is een enthousiasme van een 4,5. Die meneer is enthousiast. Dames en heren, hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja, ik wil niet vervelend doen, maar dit kan wel eens de mooiste avond vandaag zijn. Ik bedoel, gewoon een geweldig moment voor jullie allemaal. Jullie zijn er wel bij. Jullie geloven er niet echt in het. Dat maakt me niet uit. We spelen gewoon het volgende nummer. Dat heet Settle Down. Jawel, dat is wel. Here we go.

0: Dank u wel.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wiel hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Dank u wel. Nog een nieuw liedje. Van een nieuw album. 22 oktober. De albumpresentatie. Nou, dat is het laatste dat ik het zeg. Totdat we het nog één keer zeggen dan. Dames en heren, ik ben geboren in Beekbergen. En in Beekbergen heb je een stoomtrein. Echt waar, een echte ouderwetse stoomtrein, dames en heren. En dan kun je daar naartoe en dan kun je van Apeldoorn naar Dieren, of andersom natuurlijk, wat je wil, kun je de trein nemen. En dat is een oude stoomtrein. En die stoomtrein, dat is zo'n groot... Ja, zo'n groot ding wat gewoon heel erg tot de verbeelding spreekt. En in zo'n stoomtrein, dames en heren, daar gebeuren ook, dat is wat. Nou goed, ik zou zeggen, neem een ritje op die stoomtrein. Nee, we willen het niet weten. Dit liedje gaat over die stoomtrein. Die tussen Apeldoorn en Dieren, of misschien wel over de hele wereld rijdt.

Dankjewel, dames en heren. Dankjewel.

0: Dank u wel.
1: Everybody? Yes?

0: dames en heren, we hebben het al eerder over gehad, over dakloosheid en te weinig geld. Eén oplossing daarvoor is dat je naar een pandjeshuis gaat. En dan neem je je gouden gitaar mee naartoe en dan zeg je, wat krijg je hiervoor? En dan zeggen ze, hoeveel krijg je daarvoor, denk je? 50? 50? Dat is wel heel weinig, maar... En dan zeg je, nee, geef 500. Hij geeft 500, prima. Dus ik geef hem 500. Of hij geeft mij 500. Ik heb die gouden gitaar. Wat denk je? Kom ik terug bij hem? Maand later, wat denk je? Zeg ik, ja, ik heb hier 500 euro. Zegt hij, nee. Inderdaad, zegt hij, 1000 euro. Is echt goud, is echt goud. Zegt hij dat toch? Dat zeg je dan. Nee, dat is goed.
1: Straks een biertje. Zo ben jij niet. Jij bent...
0: Oh, zo ben je wel. Speciaal voor jou, dit nummer.

Dames en heren, even gestemd. Woe. Het was Punch Your Bounce. Dit volgende nummer gaat over, ook over zware tijden. Over geld, over relaties en dan de combinatie. Dat is toch altijd... Nou, zo'n drama. Dat is de blues, baby. Drank, geld en wijven. Drank, geld en wijven. Ja, of natuurlijk drank, geld en kerels. Dat kan ook, hè. Dat is natuurlijk ook... Dat hangt af van je gender en van je voorkeuren. Arie, ben jij zover? Want ik ben wel over uitgeluld. Dan zie je Ariel Volkerts op gitaar. Ja, ja. De man met de zilveren manen en de gouden gitaar. Ja, Lucky Sharp, motherfucker. Lucky Sharp. Bert de Jonge op drums, dames en heren. Zeker, zeker. Woe. 28, maar hij heeft zware jaren met ons gehad. Ben Bouwman op mondharmonica, dames en heren. En Hammond orgel ook af en toe. Ik ben Anne Maarten en wij zijn de Marble Tones. En het volgende nummer heet dus Money in My Pocket.

0: a short word from our sponsor.
1: Zo, wat is dit een mooie opening van het nieuwe seizoen. Wat vinden jullie ervan? Hey, zo mag ik het horen. Iedereen genieten en lekker dansen. Even voor de luisteraars thuis. Dit zijn de Marble Tones. En we spelen live vanuit Bluesville Café hier in Hedel. We hebben nog een 20 minuten te gaan. Dus blijf lekker genieten.
0: Andere toonsoorten maakt uit, het is toch rock'n'roll, dus super.

Dankjewel. Ja, ik voelde helemaal the king, he came down to me. I came from Graceland right there. Play rock and roll for you. Goed. Waar kwam die man ook weer vandaag? Van Graceland naar New York, dames en heren. New York State, daar is een snelweg, begint helemaal in het noorden, bijna bij Canada. Ex-vriendjes van Amerika. En dat is een snelweg helemaal naar het zuiden, naar Key West. En dat is dan altijd al actjes geweest van, bij Cuba, zeg maar daar. Dat is, dus een snelweg, dat heet de I-95. Daar gaat het liedje over, dames en heren.

dames en heren, we hebben nog één liedje voor jullie. Hebben jullie een beetje een leuke avond gehad? Heel fijn dat jullie hier zijn gekomen op een schoolavond. Ik begrijp best, morgenochtend weer vroeg in de banken. Maar wij zijn de Marmotones, dit laatste liedje, Chicken Shack. Bedankt voor de uitnodiging en tot ziens!

Edge. Dames en heren, ik ben Ander Maarten van Heuvelen. En ik moet een bas solo doen. Maar bas solo's zijn altijd een beetje saai.

doe wel eens bas solo's. Dames en heren, rechts voor mij, links voor u, op drums. De man met meer edelmetalen dan daarbij met elkaar. En die bekkens. Echt heel edel. Dames en heren, op drums onze geliefde Bert de Jong.

En op Monte Monica, dames en heren. Ik ben hem al een keer voorgesteld, misschien wel meerdere keren. Misschien weet jullie wel wie hij is. Misschien heb je wel Batman hem gedeeld, ik weet het niet. Maar goed, voor iedereen die dat niet heeft... Ben Bouwman! Op Monte Monica.

0: Dankjewel, dames en heren. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt aan de technici. En een topper. We love you.
1: Nou, het was dan een prachtig begin van het nieuwe seizoen. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie genoten? Ja! Yeah! Oké, kijk eens aan. En ze zeiden net voor het laatste nummer, maar nemen jullie er wel genoegen mee? Ja! Yeah! Nee, kijk eens aan. Nou, jullie horen het zelf, heren. Ik zou zeggen, ga maar weer zitten, Bert.
0: Ja, ja, hij heeft ook een auto te kopen, heb ik gehoord. Hij verkoopt alles. Dus gewoon, nog een extra.
1: Lekker.
0: Een groot applaus voor de organisatie! Komen jullie over?

0: Ja, dames en heren, we zijn de Marathons! 22 oktober, de albumpresentatie in Luxor Live in Arnhem.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte mabbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van NDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
8: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
7: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
9: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
7: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
11: Je luistert naar Blues World met Tonio A.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.